when I need hope and inspiration.

0: hebben, ga ik inbreken dag en nacht weer de kleine miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Ik doe niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij doen?
1: Een normaal leven, normaal leven.
0: Een normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mij.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een case switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de bando, kent geen stop broeder. Hoe ik

0: dag. Radio Amerika.
1: Let's play football.

zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartelling. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.

radio bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Pakistan heeft opnieuw doelen bestookt in buurland Afghanistan. Doel van de aanvallen waren schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban. Er zouden 29 militanten zijn gedood, meldt persbureau Associated Press. Afghanistan meldt juist dat tientallen burgers zijn gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Sinds februari zijn er geregeld aanvallen in het grensgebied tussen beide landen met honderden doden tot gevolg. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Hoewel de persoon op het strand ter hoogte van de Koog werd gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of een slachtoffer uit het water kwam of op een strand is overleden. Over de verdere toedracht tast de politie in het duister. Het overlijden wordt onderzocht. Bij een frontale botsing op de N337 bij het Overijsselse Weien is gisteravond een dode gevallen. Diverse andere slachtoffers raakten gewond. Door de enorme klap vloog een van de voertuigen in brand. De bestuurder kon door omstanders uit de brandende auto worden gehaald. Reanimatie mocht niet meer baten. De man uit de gemeente Olstweien overleed ter plekke. Over de toestand van de andere slachtoffers is niets bekend. De Rijksstraatweg is afgesloten voor sporenonderzoek. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Er rijden onder meer minder intercity's tussen Den Haag en Utrecht, tussen Den Haag en Amsterdam, tussen Utrecht en Rotterdam, tussen Rotterdam en Schiphol, van Schiphol naar Arnhem en tussen Alkmaar en Haarlem. Verder rijden er minder sprinters tussen Gouda, Goverwelle en Den Haag Centraal. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Die loopt de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen afrit Ermelo en Strandnulde 3 kilometer en de vertraging is 5 minuten.

0: Veronica met de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Op de A2 Den Bosch-Utrecht staat alweer 6 kilometer file tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel. A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Hoogvliet 13 kilometer stilstaand verkeer. Door de werkzaamheden op de A44, maar vooral ook door een ongeluk. De linkerrijstrook van de A4 is dicht. Werkzaamheden op de A27 bij Gorkum. De weg is dicht bij Gorkum, 6 kilometer file. A28 Zwolle richting Amersfoort. 7 kilometer file tussen Harderwijk en Strand Nulde. Een half uur vertraging door een spoedreparatie is de linkerrijstrook dicht.

Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Pakistan heeft opnieuw doelen bestookt in buurland Afghanistan. Doel van de aanvallen waren schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban. Er zouden 29 militanten zijn gedood, meldt persbureau Associated Press. Afghanistan meldt juist dat tientallen burgers zijn gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Sinds februari zijn er geregeld aanvallen in het grensgebied tussen beide landen met honderden doden tot gevolg. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Hoewel de persoon op het strand ter hoogte van de Koog werd gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of een slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. Over de verdere toedracht tast de politie in het duister. Het overlijden wordt onderzocht. Bij een frontale botsing op de N337 bij het Overijsselse Weien is gisteravond een dode gevallen. Diverse andere slachtoffers raakten gewond. Door de enorme klap vloog een van de voertuigen in brand. De bestuurder kon door omstanders uit de brandende auto worden gehaald. Reanimatie mocht niet meer baten. De man uit de gemeente Olstweien overleed ter plekke. Over de toestand van de andere slachtoffers is niets bekend. De Rijksstraatweg is afgesloten voor sporenonderzoek. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Er rijden onder meer minder intercities tussen Den Haag en Utrecht, tussen Den Haag en Amsterdam, tussen Utrecht en Rotterdam, tussen Rotterdam en Schiphol, van Schiphol naar Arnhem en tussen Alkmaar en Haarlem. Verder rijden er minder sprinters tussen Gouda, Goverwelle en Den Haag Centraal. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler, bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Spits is begonnen, de meeste files in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. Op de A4 Rotterdam, Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp, 12 kilometer file, een half uur vertraging alweer. Op de A27 Breda richting Utrecht door de werkzaamheden tussen Nieuwedijk en Noordeloos, 6 kilometer file. A28 Zwolle richting Amersfoort, tussen Harderwijk en Strand-Nulden, 7 kilometer file. Door een spoedreparatie is de linkerrijstrook dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1, scheelt weer 35 minuten. A29 Rotterdam, Bergen op Zoom, liggen voorwerpen op de weg bij afrit Oud-Beijerland, 3 kilometer file. En op de A58 Eindhoven richting Breda ligt afval op de weg bij Tilburg Centrum West, 9 kilometer file. Vanaf Moergestel een half uur vertraging.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar stellen. Daders zijn zo sneller te vervolgen en escalatie van huiselijk geweld kan ermee worden tegengegaan. Een wetsvoorstel van deze strekking werd in het kabinet Schoof al toegezegd door oud-staatssecretaris Koenraadi als hulpmiddel om femicide te voorkomen. Slachtoffers vinden de drempel voor aangifte heel vaak te hoog. Met de nieuwe wet kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor dwingende controle, psychische mishandeling en stalking. Jongeren krijgen steeds vaker forse dwangsommen opgelegd om te voorkomen dat ze opnieuw in de fout gaan. Het gaat dan om bedragen tussen de 1000 en 7500 euro. Bijvoorbeeld bij het dragen van een mes of het afsteken van verboden vuurwerk. Ook drugsdealers worden zo op het rechte pad gehouden. Waar een veroordeling via het strafrecht maanden kan duren, komt er bij een dwangsom geen rechter aan te pas. Gemeenten kunnen jongeren direct aansprakelijk stellen. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Hoewel de persoon op het strand ter hoogte van de Koog werd gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of het slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. Over de verdere toedracht tast de politie in het duister. Het overlijden wordt onderzocht. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Er rijden onder meer minder intercities tussen Den Haag en Utrecht, tussen Den Haag en Amsterdam, tussen Utrecht en Rotterdam, tussen Rotterdam en Schiphol, van Schiphol naar Arnhem en tussen Alkmaar en Haarlem. Verder rijden er minder sprinters tussen Gouda, Goverwelle en Den Haag Centraal. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is druk op de weg op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Een half uur vertraging tussen knooppunt Hintam en Waardenburg door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum. 9 kilometer file tussen Hank en knooppunt Gorkum. De A44 is nog steeds dicht door werkzaamheden richting Amsterdam bij afrit Noordwijkerhout. En daarom een lange file op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Tussen knooppunt Diepenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer stilstaand verkeer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht een uur vertraging tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug. 15 kilometer file. Het komt door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A50 Os richting Arnhem. Door een kapotte vrachtwagen tussen knooppunt Bankhoef en Heteren 11 kilometer file.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is druk op de A12, vooral Den Haag richting Utrecht tussen Bleiswijk en Nieuwebrug. 16 kilometer stilstaand verkeer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken nog even dicht. Daardoor loopt het vast op de N11, Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de A12 3 kilometer file. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Knopend Gouwen 10 kilometer stilstaan. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Knopend Gorkum 8 kilometer file. De weg is dicht tussen Gorkum en Everdingen en dat duurt tot 17 juli.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Defensie zet de komende jaren fors in op onbemande wapensystemen. Dat staat in een nog vertrouwelijke defensienota samen voorwaarts van minister Jezilgus en staatssecretaris Boswijk van Defensie. Jezilgus en Boswijk willen dat de krijgsmacht sneller, slimmer en wendbaarder wordt om moderne dreigingen het hoofd te kunnen bieden. De koerswijziging volgt op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waar het gebruik van drones een grote vlucht genomen heeft. Het aantal meldingen van vergiftigingen door afslankmedicatie is vorig jaar verdubbeld. Het gaat dan vooral om mensen die zelf experimenteren met middelen die nog niet zijn goedgekeurd. Eerder dit jaar stond de teller op 76 meldingen, nu zijn het er ruim 150. Het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum stelt bovendien vast dat in 40% van de gevallen er helemaal geen dokter aan te pas is gekomen. Er worden nu ook vergiftigingen vastgesteld met het middel retatrudine. Dit middel, ook bekend als Triple G, is nog nergens ter wereld goedgekeurd. Justitieminister Van Weel wil de straf omhoog voor wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld zijn of haar partner doodt. Rechters beschouwen dat als doodslag, waarvoor maximaal 25 jaar cel kan worden opgelegd. Van Weel wil dit in specifieke gevallen verhogen naar 30 jaar of zelfs levenslang. Deze verhoging voor doodslag geldt na een patroon van mishandeling of het uitoefenen van dwingende controle. Hierdoor kunnen daders even hard worden gestraft als bij moord met voorbedachte raden. Oostenrijk is begonnen met het evacueren van 200 mensen uit het Kaunertal, dicht bij de Italiaanse grens. Vanwege enorme modderstromen zijn daar veel mensen vast komen te zitten. Met enkele helikopters worden de mensen nu naar een veiligere plek gebracht. In het populaire skigebied hebben stevige onweersbuien met regen en hagel modderstromen veroorzaakt en wegen geblokkeerd. Het weer in het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler bij een matige naar het noordwesten draaiende wind.
0: Tot zover het radionieuws. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Het is een vrij drukke ochtendspits met veel vertraging door werkzaamheden. Op de A44 staat op de A4 Rotterdam-Amsterdam weer 26 kilometer file tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep. Het staat helemaal stil en de vertraging is een uur. Op de A12 Den Haag richting Utrecht ook veel vertraging nog tussen Bleiswijk en Reewijk. 6 kilometer file door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Door die file op de A12 staat het ook stil op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoopend Gouwen. 9 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorkum door de werkzaamheden tussen Hank en Knoopend Gorkum 7 kilometer file. En door een kapotte vrachtwagen op de A50 Os richting Arnhem staat 14 kilometer file tussen Knoopend Ewijk en Knoopend Grijsoord. De vertraging is een half uur.
3: Hey, psst. Hey, wakker worden, joh.
4: Goedemorgen.
3: De lekkerste sound van de week.
4: Van de week.

0: was je nacht. Plakkerig.
1: Ja, ja, plakkerige nacht, hè. Het is vreselijk. Och, jongens. Ik hoop dat je de vrijdag, de zaterdag en de zondag een beetje bent doorgekomen. Van zaterdag op zondag, dat noodweer. Oh. We gaan het er nog eens even over hebben straks. Goedemorgen. Welkom bij de lekkerste sound van de week. Jacobs in de ochtend. Radio Almere. Radio Almere, gaan we weer. Het is echt niet waar. Radio... Radio America, Rotterdam. Ja, neem me niet kwalijk, zeg. Het is maandag 29 juni. Oh.

Wat zou ik graag airconditioning hebben in deze studio? Oh, wat een bloedhitte. Goed, Jacobs in de ochtend. Radio America Rotterdam. Ik zei het in één keer goed. Ja, ja. Goedemorgen. Beetje wakker geworden. Lekker geslapen vannacht. Gewoon weer een plaknacht gehad. Wij hebben hier een plaknacht gehad. Het is gewoon hier in huis nog steeds 30 graden in. Hè? In de huiskamer hebben we het dan over. In de huiskamer is het gewoon 30 graden. Het is gewoon niet lekker meer. Het is niet fijn. Het is niet leuk. Ja, en hier in de studio is het 34 graden.

niet normaal. 4 schermen staan eraan, 5 zelfs, 5 schermen, een grote mengtafel en computers en een groot rek met equalizer en dan weet ik het allemaal, rotzooi erin en dat geeft een hitte, jongen. En daar ook nog onder een plat dak, boven in het huis. Wauw, wauw, dit is afzien, het is topsport bijna. Wat hadden we allemaal? Oh ja, we hadden natuurlijk de wake-up call plaat, ICD en Doc Daz. Get on up and dance. En we hadden natuurlijk Tink van Aretha Franklin. Ook zo'n lekkere plaat. En Inner City. Oh, wat een fijn nummer is dat toch. And what you gonna do with my lovin'. Zo, goedemorgen. Vandaag is het ook weer een dag.

is het van den Ende. Ja, die heeft de gouden televisiering oeuvrering gekregen. De televisier oeuvrering. Ja, die voormalige de voormalige televisiemaker die ontving de prijs vanwege zijn bijdrage aan de Nederlandse tv-wereld. Nou, dat is wel zo. Hij heeft een hoop dingen gemaakt. En niet geheel onverdienstelijk. De prijs werd slechts 5 keer eerder uitgereikt. Nou, hij is dus nummer 6. Straks jouw weerbericht voor je. En Wout Weghorst, die verruilt Ajax voor FC Twente. De club uit Enschede die maakte de transfer van de 33-jarige spits zaterdagochtend bekend. Weghorst, die voor 2 seizoenen heeft getekend, is momenteel met Oranje actief op het WK. Nou, en hoe gaat het met het WK? Nou, gaat best goed eigenlijk wel. Gaat best goed. Ik kwam trouwens ook nog die Anna Kendrick tegen in de playlist. Kaps, kennen we nog? Rik, tik, tik, tik, met die bekers. Ja, met die bekers. Mijn dochters die deden dat ook altijd. En die waren er snel in. Ja.

zelfs de versterker begint het te begeven. Nou, hey, hoe vind je dat? Te gek, hè? Ja, wat ik vragen wilde, hebben jullie dat zelf ook nog gedaan met die, hoe heet dat? Die bekers? Ja, dat in elkaar zetten. En met mijn dochters die konden dat super snel trouwens. Die waren er heel goed in. Ja, het was ook een hype op school destijds, hè? Ja, Anna Kendrick. De kapsang, Lord Kaps. Trouwens, schaatskampioen Antoinette Rijpma de Jong, die wil als baanwielrenster meedoen aan de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. De regerend Olympisch kampioen op de 1500 meter heeft als doel over 2 jaar uit te komen op de ploegachtervolging. Nou, zal mij benieuwen. Ja, ze schijnt erg ook goed te zijn op de fiets. Ja. Je hebt het allemaal meegekregen over Venezuela. Ja, het is super triest, hè, die aardbevingen daar ook. Hoop gewonden, veel doden, maar zo zag ik ook beelden van een hond in het puin. Met alleen zijn kopje nog boven. En ja, ze probeerden met een dopje iedere keer wat water te geven en alles. En ik heb de volledige opname gezien dat ze het beestje uitgraven. En hij mankeerde niks. En oh, wat was hij blij. Ja, hij was er zo blij mee. Hij kwam er helemaal ongeschonden uit. Zo ook zaterdag in de stad La Guaira in Venezuela. Daar is 2 dagen na de dubbele aardbeving van woensdag een pasgeboren baby onder de puin vandaan gehaald. En die mankeerde gelukkig ook helemaal niks. Dus ik wou eigenlijk wel zeggen hulde voor alle reddingswerkers die daar aan de gang zijn. En zo

0: Beach Child. Rain and Tears, wat een lekkere plaat. Het is de frontzang van Demis Roussos. Daarvoor hadden we trouwens nog die heerlijke plaat Fading, Waiting for the Night van Armin van Buuren, featuring Flora zonder fauna. Gewoon alleen Flora. Maar we ook wel een fijne plaat, hè? Waiting for the Night. Straks voor jou, Lonnie Garden and Happening All Over Again.
1: Jacobs in de ochtend, met nu het weer.
0: Ja, vandaag op de eerste dag van een nieuwe week is de warmte eigenlijk, de warme luchtsoort uit ons land verdreven. Onder invloed van een matig noorden tot noordwestenwind wordt minder warme lucht aangevoerd. Maar het is nog steeds enorm benauwd buiten. Ik wou heel wat anders zeggen. Maar het is enorm benauwd buiten nog. Ja, toch was wel hogere temperaturen nog, hoor. Ja, het is niet helemaal waar wat ze zeggen. De temperatuur die varieert tussen de 22 graden aan zee en 24 tot 26 graden in het binnenland. Het weerbeeld bestaat uit veel zonneschijn, enkele stapelwolken en een lokale bui. Ja, en die temperatuur in je huizen.

van Lonnie Gordon voor je. And happening all over again. Toen hadden we Pebbles. Giving You the Benefit. En de Waterboys. Langzaam veel gedraaide plaat. Ook in die top 2000 en alles.

wat. Moet je maar even kijken wat je neemt. Ja, ik denk dat ik voor morgen maar een wat zal het zijn? Een tijltje met ijsblokjes bestel hier zo, waar ik in kan gaan staan terwijl ik sta te presenteren. Ik denk dat het wel makkelijker is. Overigens, na een verzengende hete vrijdag en zaterdag heeft zwaar noodweer van zaterdag op zondagnacht grote delen van Nederland getroffen. Zware onweersbuien, felle blikseminslagen, hagel en windstoten tot rond de 100, 124 kilometer per uur. Ja, die zorgden op veel plaatsen voor flinke overlast. Hallo? Ja, daar zijn we weer. Flinke overlast, echt. Die hitte, jongens.

brandweer die rukte tientallen keren uit voor branden die ontstonden na blikseminslagen. Onder meer woningen, loodsen en bomen die werden getroffen. Ook in de Groningen en ook in Groningen en ontstonden er meerdere locaties branden nadat de bliksem was ingeslagen. Verder raakten wegen plaatselijk onder water en vielen bomen en grote takken om. Het treinverkeer kwam vanochtend op diverse trajecten moeizaam weer op gang door alle toestanden. Ja, er zijn nog steeds treinen die af en toe niet rijden vanwege toch bomen op de rails, kapotte leidingen en noem maar op. Dus ik zou zeker eventjes de reisapp bekijken voordat je op pad gaat. En ook verschillende evenementen werden stilgelegd of afgelast wegens het noodweer. Narigheid, het mag van mij gestolen worden. Hoewel ik wel weekend mooie filmbeelden en foto's. Dat was wel mooi trouwens. Ja. En Lionel Richie die heeft 2 concerten uitgesteld vanwege zijn gezondheid. De zanger die werd woensdag onwel tijdens een concert dat hij voortijdig moest afbreken. Artsen hebben de 77-jarige artiest aangeraden rust te nemen en volledig te herstellen. Terug naar de jaren 70. Ze heten de Patrice Family en ze zingen I Think I Love You.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Defensie zet de komende jaren fors in op onbemande wapensystemen. Dat staat in een nog vertrouwelijke defensienota samen voorwaarts van minister Jezilgus en staatssecretaris Boswijk van Defensie. Jezilgus en Boswijk willen dat de krijgsmacht sneller, slimmer en wendbaarder wordt om moderne dreigingen het hoofd te kunnen bieden. De koerswijziging volgt op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waar het gebruik van drones een grote vlucht genomen heeft. Het aantal meldingen van vergiftigingen door afslankmedicatie is vorig jaar verdubbeld. Het gaat dan vooral om mensen die zelf experimenteren met middelen die nog niet zijn goedgekeurd. Eerder dit jaar stond de teller op 76 meldingen, nu zijn het er ruim 150. Het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum stelt bovendien vast dat in 40% van de gevallen er helemaal geen dokter aan te pas is gekomen. Er worden nu ook vergiftigingen vastgesteld met het middel retatrudine. Dit middel, ook bekend als Triple G, is nog nergens ter wereld goedgekeurd. Justitieminister Van Weel wil de straf omhoog voor wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld zijn of haar partner dood. Rechters beschouwen dat als doodslag waarvoor maximaal 25 jaar cel kan worden opgelegd. Van Weel wil dit in specifieke gevallen verhogen naar 30 jaar of zelfs levenslang. Deze verhoging voor doodslag geldt na een patroon van mishandeling of het uitoefenen van dwingende controle. Hierdoor kunnen daders even hard worden gestraft als bij moord met voorbedachte raden. Oostenrijk is begonnen met het evacueren van 200 mensen uit het Kaunertal, dicht bij de Italiaanse grens. Vanwege enorme modderstromen zijn daar veel mensen vast komen te zitten. Met enkele helikopters worden de mensen nu naar een veiligere plek gebracht. In het populaire skigebied hebben stevige onweersbuien met regen en hagel modderstromen veroorzaakt en wegen geblokkeerd. Het weer in het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler bij een matige
0: noordwestdraaiende wind. De ANWB.
1: Tot zover het radio-informatie.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er staan nog een paar files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Is het druk tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 11 kilometer door werkzaamheden op de A27. A4 Rotterdam-Amsterdam. Een file tussen Knoopend Ypenburg en Nieuw-Vennep van 25 kilometer door werkzaamheden op de A44. 3 kwartier vertraging. A10 Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer, door een te hoge vrachtwagen bij de Koentunnel, 2 kilometer file. En een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen en Knoopend Lunetten, 6 kilometer file.

Ja, het was gewoon even een leuk plaatje om mee te beginnen op deze maandag. Bij Hof de Koffie. Wat gaat duren tot aan de klokjes van 11 uur. René de Haan. En Vuile Huigelaar. Ja, ze zijn er een hoop mannen. Ik niet hoor, ik niet. Nee, helemaal niet. 6 minuutjes over 10. Lekker hoor met muziek. Van Roxette. Yes. Anyone? Zeg nogmaals een hele goede morgen. En eindelijk is het weer een beetje rustiger geworden. We kunnen weer ademhalen. En we hoeven niet elke dag 6 keer onder.

0: Wat een lekker nummer van Roxette en Anyone. Ja, ze hebben een heleboel mooie muziek gemaakt, maar ze hebben natuurlijk ook een beetje muziek gemaakt die ik echt niet goed vind. Maar goed, dat is bij elk artiest zo. See Mary.
1: Jeruzalem.
0: Oké, dan hoef ik dat niet meer bekend te maken. DJ Pilo.

Canary zong het. Ah, maar we blijven lekker een beetje in de gezelligheid. Ja, met deze. Ja, ja. King Africa.

King Africa. En Bomba. Ja, ik zit hier steeds naar die knopjes te kijken. Want ja, we hebben een nieuwe mengtafel. En die nieuwe mengtafel die heeft ook wat meer schuiven, wat meer knopjes. Dus ik heb mij wel eens vergist in een dingetje. Maar ik hoop niet dat het te vaak gaat gebeuren. Spend away. And only when you leave. En deze heren hebben echt verstand van muziek maken, vind ik hoor. Ze hebben een heleboel mooie nummers gemaakt.

Ja, dit nummer heb ik natuurlijk van het grandioze cd'tje af. Maar al hun bekende nummers opstaan. Spend the money and only when you leave. Ja, het nummer wat ik nu ga draaien is niet echt gangbaar. Maar ik wil het toch eens een keertje draaien, hoor. Maar met het ook uit. Wekken een beetje muziek van Grand Funk.

Some Kind of Wonderful Grand Funk. En dat allemaal, ja natuurlijk, ik heb nog één plaatje, dan gaan we eens even kijken of dat het ergens onderweg nog een beetje stil staat of dat er nog ergens film is. Maar eerst even nog eventjes dit nummertje van Gerard Joling. En hij zingt Rood, Wit, Blauw.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Radio Amerika.
2: Radio Amerika.
0: De hele zomer lang.
2: Met de hele zomer lang. De beste hits.
0: De beste hits.
2: Voor jong en oud.

0: Jeroen van der Boom en Leonie Meijer. En Los van de Grond.
1: Dankzij jou.
0: Ja, dankzij jou. De nieuwste van Bruno Mars. On My Soul. En hij kwam deze week binnen in onze Nederlandse top 40. De derde al. Oh mens. Ah, wat lekker.

Bruno Mars en All My Soul. Ja, één heb er al op nummer 1 gestaan, maar welke van de andere twee komt nu op 1? Dat vraag ik mij nu eigenlijk wel eens een beetje af. Ach, ja, dat zoeken ze maar lekker uit, vind je ook niet? 5 minuten over 10:30, hier is Taco. En Cheek.

Two Cheek. Dat was Taco. Ja, die kunnen we natuurlijk allemaal van Putting Down the Ritz. En deze man. Ja, ik kan niet zeggen welke nummers hij allemaal niet gemaakt heeft. Welke heeft hij wel gemaakt, welke niet. Michael Jackson. Remember the time.

Jawel hoor, 13 minuten over 10:30. Dat is de time, Michael. Oh, wat een heerlijk nummer, hè. Ja, ik vind het allemaal goed trouwens. Ook deze natuurlijk, hè. Een ouwtje alweer, maar hij blijft nog vers in mijn gedachten zitten. Dit nummer van Andrea. And I'm a lover.

Een heerlijk nummertje van Andrea en I'm a Lover. We gaan eventjes naar een hitlijstje toe. En dat is van de Nederlandstalige top 25. Ik denk, ik zal er toch maar eens een keer een nummertje uittrekken. Ach, wat mag eruit? Django Wagner. Waarom ben jij gegaan?

Wat een gezelligheid, hè? Die Django Wagner. Waarom ben je weggegaan? Ja, dat zou ik echt niet weten, maar misschien jij zelf wel. En laten we maar snel verder gaan. We hebben nog maar 3 nummertjes te gaan in Op de Koffie. Een nummertje van Kate Ryan. En dat heerlijke nummer I Surrender uit 2008.

Ja, het lijkt wel of ik een klein beetje op de, ja, op de dance tour ben bij deze drie laatste platen. Maar dat is niet helemaal waar. Dit nummertje, ja, is nooit verder gekomen dan de tipperaden. Een nummertje van Rolls Royce.

your dance. Nou, ik heb genoeg gedanst. We gaan eruit met dit nummer van Shakira en Burna Boy. Dai Dai. Het koffieuurtje is over. Hierna tussen koffie en lunch. En natuurlijk ook weer met mij. En dit is de zesde nummer 1 hit voor Shakira.

0: Edo Peters met het radionieuws. Het treinverkeer rondom Rotterdam is ontregeld door een stroomstoring. Vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda rijden volgens de NS geen treinen. Ook het grootste rangeerterrein en knooppunt voor goederenvervoer in Nederland, de Kijfhoek, is getroffen. Er rijden nog wel treinen vanuit Rotterdam naar het noorden. Diverse treinen zijn gestrand. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanner te checken voor actuele informatie over het treinverkeer. De landelijke hittegolf duurt inmiddels 11 dagen. Daarmee sneuvelen de vorige records uit 1936 en 1976. De hittegolf telde 5 tropische dagen waarop de temperatuur boven de 30 graden uitkwam. De hoogste temperatuur die in de beeld werd gemeten was 36,8 graden op 26 juni. Dat deze hittegolf zo vroeg in het jaar voorkomt is uitzonderlijk. De zogenoemde superhittegolf duurde in het Limburgse El maar liefst 6 dagen. Op vrijdag werd daar een temperatuur gemeten van 39,4 graden. Defensie zet de komende jaren fors in op onbemande wapensystemen. Dat staat in een nog vertrouwelijke defensienota samen voorwaarts van minister Jisilgus en staatssecretaris Boswijk van Defensie. Jisilgus en Boswijk willen dat de krijgsmacht sneller, slimmer en wendbaarder wordt om moderne dreigingen het hoofd te kunnen bieden. De koerswijziging volgt op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waar het gebruik van drones een grote vlucht genomen heeft. Justitieminister Van Weel wil de straf omhoog voor wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld zijn of haar partner doodt. Rechters beschouwen dat als doodslag waarvoor maximaal 25 jaar cel kan worden opgelegd. Van Weel wil dit in specifieke gevallen verhogen naar 30 jaar of zelfs levenslang. Hierdoor kunnen daders even hard worden gestraft als bij moord met voorbedachte raden. Het weer droog, zonnig en zomers warm. Aan de kust is het wat koeler door de matige noordoostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam 11 kilometer file tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Nieuw-Vennep. De vertraging is een half uur. A7 Groningen-Duitse grens bij de grens een kwartier vertraging in 3 kilometer file. A67 Venlo richting Eindhoven tussen Afrit Zomer en Knoopert Leenderheide staat 8 kilometer file door bergingswerkzaamheden een half uur vertraging. Er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Het duurt tot ongeveer 11:45.

0: Ja, dan zijn we natuurlijk weer eventjes lekker terug, hè, tussen koffie en lunch. Oh, Sienna en The Endless Summer. En ik kan af en toe niet begrijpen waarom sommige nummers niet gewoon een hit geworden zijn.
1: Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
2: I really mean that much to you?
1: Girl, you know it's true.

I'm the Urban Statesman van de Bonzo Dog Doo Bah Band. Oh, wat een leuke naam. Allemaal van die leuke namen, hè, wat je vroeger allemaal een beetje had. Ja, toen is er ook niet veel te verzinnen natuurlijk. Nu tegenwoordig doet iedereen het gewoon onder zijn eigen naam, zoals deze heer, Marco Borsato. En de dromen zijn bedrog. Nou, ik heb wel eens een droom gehad. Die was ook echt uitgekomen. Dus we zijn niet allemaal bedrog.

Mooi Sato en de meeste dromen zijn bedrog. Ja, nou ja, dat heb ik ook meegemaakt. Ariana Grande, Hate That You Made You Love Me. Uit die hele mooie top 40.

Het leuke kleine dametje. Ariana Grande. Hate that I made you love me. Nou, dan komt er nog eentje aan hoor. Ook zo'n liefdesnummertje van Kool & The Gang. Hier is het hele mooie nummer nog een keer. Joanna. Heb je nou een verzoekplaat? Laat het me weten. En ik draai het hem graag aan.

Joanna van Cool and the Gang. Ja, zullen we nog eens een beetje een liefdesnummertje erachteraan plakken? De laatste dan. Ricky Martin en Christina Aguilera. Nobody Wants...

Ricky Martin en Christina Aguilera. Ja, na het volgende nummer heb ik het ANWB verkeersinformatie. Dus hou je maar vast. Misschien sta je vast.

Topic en Becky G. En sorry, Papi. Hij staat momenteel nog in onze Nederlandse tipraden. Maar ik denk dat hij volgende week wel een plekje heeft in de top 40.

Sex Crime 1984. Nou, hoe ga je het verzinnen? Euromix. Ja, dat was natuurlijk allemaal met die Annie Lennox natuurlijk. Ja, Euromix. Lekker beentje was het toen. Lean Rhymes. Can't Fight. The Moonlight.

Een oudje uit de jaren... Even kijken. Ja, 1976 van Joe Tex. Have You Ever. Ja, deze man die kunnen we natuurlijk van Dance Across the Floor, Spank en Live. En nog veel andere. Kunnen ze niet allemaal opnoemen, want dat is de tijd veel te kort voor. De London Beat. A Better Love. En waar vind je die?

aan. Ik had het jou eerder verteld. Deze man heeft natuurlijk rood haar. Vandaar dat de band ook Simply Red heet. Gewoon rood. Ja. Hoe makkelijk kan je het maken? Hoe makkelijk kan je het doen? Een lekker nummertje van Die Bauza. Magnetic. Hier bij Radio America.

Een heerlijk nummertje uit onze dagelijkse hitlijst. Imosa en de Manectic. Jan, ik heb er nog eentje voor je. En dat wordt een ouwtje, een disco knaller. Deze van Karen Young. Eerst Hotshot. Hey, ik zou zeggen, graag tot morgen. Dan ben ik weer met Op de Koffie.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Premier Jette belooft dat er een vervolg komt op de excuses voor het slavernijverleden. Toenmalig premier Rutte noemde de excuses geen punt, maar een komma. Jette sprak gisteren in Amsterdam in het Suriname Museum. Hij deed daar concrete toezeggingen dat hij zich wil inzetten om te komen tot beleid over helingen en herstel. Woensdag houdt de premier een toespraak op de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kotti. Nederlandse hulptroepen zijn in Venezuela op zoek naar 5 Venezolanen die mogelijk nog in leven zijn. Dat zegt Jorg van Waardhuizen van het Nederlandse Urban Search and Rescue Team vanuit de hoofdstad Caracas. Het Nederlandse hulpteam bestaat uit 64 mensen en 8 honden. Het is niet bekend of de 5 Venezolanen waar recent contact mee is geweest nog in leven zijn. Volgens de Venezolaanse regering zijn er ruim 2600 reddingswerkers uit het buitenland in het rampgebied aangekomen. Het officiële dodental staat nu op 1450 en er zijn 3100 gewonden. Vele honderden mensen worden nog vermist. De man die gisteravond levenloos werd aangetroffen op het strand bij de Koog op Texel was een 56-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf. De exacte toedracht van zijn overlijden is nog altijd onduidelijk. Het lichaam werd even voor 10 uur gisteravond gevonden. Zijn familie is op de hoogte gebracht. Het treinverkeer rondom Rotterdam is ontregeld door een stroomstoring. Vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda rijden volgens de NS geen treinen. Ook het grootste rangeerterrein en knooppunt voor goederenvervoer in Nederland, de Kijfhoek, is getroffen. Er rijden nog wel treinen vanuit Rotterdam naar het noorden. Diverse treinen zijn gestrand. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanner te checken voor actuele informatie over het treinverkeer. Het weer droog, zonnig en zomers warm. Aan de kust is het wat koeler door de matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem 9 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven. Op de A12 Utrecht Den Haag tussen Woerden en Nieuwebrug 4 kilometer file. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. A15 Gorinchem Nijmegen bij Andelst 4 kilometer file en een kwartier vertraging. A15 Gorinchem Nijmegen tussen Elst en Bemmel nog eens 4 kilometer erbij. Een 20 minuten vertraging. Er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Dat duurt waarschijnlijk nog de hele dag.

0: Zoals Madness en de Specials. Een van de toonaangevende groepen van de jaren 70, 80. Lekker ska. Was de selector op jouw radio.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees welkom, lieve Leute van Hoijten.

Dit was lekker. Nou. Diana Ross hier met het hazel in het bosje. Diana Ross en Michael Jackson. Al zijn het de goede stars. Eind jaren 70 en een brand new day. Heerlijk om terug te zijn. Ook weer op tijd dit lekkere heerlijke tijdstip, vrienden. Terug in de voltooid verleden tijd.

Een veelvoud van lekkere muziek uit een grijs verleden. Fotografische muzikale hoogstandjes. Wat lekker, hè? Je hoort ze terug. Stevie Nicks en Kenny Loggins. And whenever I call your friend. In de middel van Trootje. Met zometeen een fijne voor achter de keuken. Want die hebben ze aan voor jou. Een Tizento.

0: En zo staat weinig één op het erepodium in de middel van de Roadshow Studio.
1: Een fijne vannacht de keuken voorbij.
0: Ja, het probleem is wel eens, ja, jongens, die truckers. Ze blijken te luisteren. Tuurlijk, heerlijk toch? Maar liefste, denk even twee keer na.
1: Dit is de middel van de Roadshow.

Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir zeigen das Brutto-Soziale Produkt. Speciaal voor de luisteraars in Duitsland. Van onder andere R&R International. Dat moet je toch? Lekker breed. Ja, gevarieerd. Is nooit verkeerd. Dit is de middle of the road, ja. En dit is Paul Simon. Ook geen onbekende. Wat een wereldsterren komen wij vandaag tegen, zeg.

0: Hamilton Bohannon. Now let's start a dance. Lekker dikzo. Lekker stevig. Dat is natuurlijk niet lelijk.
1: Hey Hansje.
0: Hey, meisje.
1: Achter je oren.

0: Die ben er geen zelf weer terugdenken en wellicht verlangen naar zijn jeugd. Of haar jeugd. Ja, toch? The Year of the Cat. 1977. Fantastisch jaar. En fotografisch helemaal top.
1: Ja, toch?
0: Zo lekker gemoedelijk. Al Stewart was een

Deze heren die maken elk examenfeest tot een groot succes. Het waren de Ramones, ze maakten de plaat in 1980. De Rock'n'Roll High School. Dit is de Middle of the Road Show. En dit is het Jake Elfman op je radio. Freeze Frame.

heeft een centraal lijntje uitgegooid. Central Line. Je zou denken dat het een zomerrit is geweest in 1982. Nee. Het was een winterrit. Ja, een hele koude winterrit. Wel lekker. Walking in to Sunshine. Een van de laatste voor wat betreft deze aflevering van Jouw Middle of the Road Show.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De extra beveiligde gevangenissen in Nederland mogen binnenkort zelf drones gaan uitschakelen. De dienst Justitiële Inrichtingen krijgt daarvoor vanaf 1 juli nieuwe bevoegdheden om drones neer te halen of hun signaal te verstoren. Volgens het kabinet worden drones steeds vaker gebruikt om verboden spullen zoals telefoons, drugs en wapens gevangenissen binnen te brengen. De nieuwe regels gelden onder meer voor de extra beveiligde gevangenis in Vught. Volgens de Amsterdamse burgemeester Halsema werd het coronabeleid te veel gericht op handhaving en repressie. Ze zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat de overheid begin 2021 het vertrouwen van een deel van de bevolking daarmee is verloren. Halsema vindt dat er te veel nadruk lag op boetes en controles. Ook de Tweede Kamer droeg daar volgens haar aan bij. Sommige maatregelen vond ze disproportioneel. Alleen in Amsterdam werden er al 5500 boetes uitgedeeld aan burgers, zei ze. Nederlandse hulptroepen zijn in Venezuela op zoek naar 5 Venezolanen die mogelijk nog leven. Het Nederlandse Urban Search and Rescue Team in de hoofdstad Caracas bestaat uit 64 mensen en 8 honden. Er is onlangs nog contact geweest met de 5 Venezolanen. Volgens de regering zijn er ruim 2600 reddingswerkers uit het buitenland in het rampgebied aangekomen. Het officiële dodental staat nu op 1450 en er zijn 3100 gewonden. Maar vele honderden mensen worden nog vermist. En het ontslag van de directeur van het Nederlands Fotomuseum was onterecht, zo heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. Daarom moet het museum oud-directeur Birgit Donker 400.000 euro schadevergoeding betalen, 2 keer haar jaarsalaris. Ook moet het museum een rectificatie publiceren. Volgens de rechter heeft de Raad van Toezicht ernstig verwijtbaar gehandeld. De Raad vond dat er sprake was van sociale onveiligheid en een angstcultuur. Die werd veroorzaakt door de leiderschapsstijl van Donker. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten. En er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 3 kilometer file tussen Knoopend Prins Klausplein en Knoopend Hoogvliet. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Grenscontrole file op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Afrit Beek en Duiven 8 kilometer file. En er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht.

Meestelijke nieuwe Donald met die onverwoestbare nummer 1 hit Song Song Blue uit de vroege zomer van 1972. Natuurlijk is deze geïnspireerd door het tweede deel van de symfonie nummer 21 van Mozart. Schreef Diamond dit ijzersterke statement dat het zingen van simpel bluesy liedjes de perfecte remedie is tegen de dagelijkse beslommeringen. Nou, dat is het zeker. Zeker op deze maandag, de temperatuur is weer wat enigszins gezakt. Ja, in huis is alles nog heel erg warm, al moet ik eerlijk zeggen. Heel leuk dat je er bent op deze maandag. Platenplak is er weer. Mijn broer is er niet bij, maar de hele week waarschijnlijk niet. Want hij is nog met andere zaken bezig met een huisverbouwing. Ja, maar hij luistert wel in ieder geval. Hey, leuk dat je luistert. Platenplak tot de klok van 2 neem ik je mee. Met onder andere Dido Live for Rent. Vanuit warme namelijk akoestische optimisme van New Diamonds reizen we door het begin van deze eeuw voor een prachtig staaltje Britse melancholie.

0: soundtrack van de film A Musical Fame uit de zomer van 1980. Van die flitsende, zwetende dansscholen van New York schakelen we gewoon eventjes over naar een lome, sfeervolle avondvibe van eigen bodem. Dickie Dex en Slaap Lekker.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

0: We gaan terug in de tijd.
1: Uit het jaar 1973.
0: Natuurlijk weer in het programma Platenprak met René van Elst.

sympathieke Schotse zanger Nick McKenzie, ook een beetje Nederlands moet ik eerlijk zeggen, met zijn gigantische nummer 1 hit One is One uit het najaar van 73 was dit. Van die vrolijke akoestische klanken van Nick McKenzie schakelen we gewoon eventjes over naar een flinke dosis vocale brute kracht en natuurlijk pure altitude. We gaan terug naar het voorjaar van 2011 toen de Britse superster Adele de wereld veroverde met haar monumentale album 21. En daarvan ga ik draaien Rumor Has It.

We blijven even in de 79, maar we schakelen even over naar een heel andere zwoele groove. De Britse zangeres Katie Kizzoon, ja, die kennen we natuurlijk allemaal wel van de succesvolle duo Mac en Katie Kizzoon. Maar met dit nummer bewezen solo haar absolute klasse. You're the One.

0: Gilmore Ten CC met een wereldhit, Dreadlock Holiday uit 78. We hebben nog een verjaardag van Ian Page.
1: Wist je het al?
2: Wist je het al? Pop Magazine neemt je mee langs verjaardagen, biografieën, laatste nieuws en de gebeurtenissen uit het verleden.
1: Check het op www.popmagazine.nl.
2: Popmagazine.nl. Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
1: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
2: Je hoort het hier in het programma Platenprak.
1: In Platenprak.
2: Met René van Elst.
0: Vandaag viert drummer Ian Paice zijn 78ste verjaardag. Het kloppend hart van Deep Purple en het enige bandlid dat sinds de start van 68 onafgebroken is gebleven. Hij geldt als een van de grootste rockdrummers ooit. Zijn soepele polsgebruik, jazzinvloeden en precisie gaven Deep Purple dat unieke swingelde hardrock geluid. Geboren in Nottingham, opgegroeid met jazz en een big band muziek, begon hij al op jonge leeftijd op te treden. Via bands als The Maze belandde hij in 68 bij Deep Purple, waar zijn spel meteen opviel door snelheid, finesse en muzikaliteit. Paice speelde op iconische albums als Machine Head en Burn. En zijn drumpartijen zijn onmisbaar. In klassiekers als Smoke on the Water, Child in Time en Perfect Strangers. Nummers die ook in Nederland en Vlaanderen enorm geliefd zijn. Op zijn 78ste staat hij nog altijd op het podium. Energiek als altijd. Vandaag vieren we niet alleen zijn verjaardag, maar ook de blijvende invloed van een levende rocklegende, Ian Paice. En dit is natuurlijk Smoke on the Water.

0: dogs and a strawberry soda.
1: It's a real modified,
2: reed uit mijn Ford Escort toen de tijd in 1977 voorbij een snackbar. Raampjes open, keiharde muziek. Johnny Kito Watson met natuurlijk A Real Modifier. Zo, dat was hem weer voor vandaag. Morgen ben ik gewoon weer terug op je radiostation, dus blijf lekker luisteren. We knallen eruit met Cream en White Room. Ik zeg, maak er nog een mooie maandag van.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is al bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. De aardbevingen kosten aan zeker 1450 mensen het leven en er zijn zo'n 3100 gewonden. Bovendien zijn er nog veel vermisten. Honderden volgens de overheid, maar volgens een website tienduizenden. Internationale hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden en verlenen medische hulp. Het Verenigd Koninkrijk kiest voor marineschepen die onbemande vaartuigen aansturen in plaats van nieuwe grote oorlogsschepen. De Britse marine wil daarmee meer slagkracht krijgen voor hetzelfde budget. Er komen minstens 6 zogeheten moederschepen voor drones op zee, in de lucht en onder water. De keuze volgt op de snelle opkomst van drones in de moderne oorlogsvoering. De Nederlandse Defensie wil over 5 jaar ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen halen. De extra beveiligde gevangenissen in Nederland mogen binnenkort zelf drones gaan uitschakelen. De dienst Justitiële Inrichtingen krijgt daarvoor vanaf 1 juli nieuwe bevoegdheden om drones neer te halen of hun signaal te verstoren. Volgens het kabinet worden drones steeds vaker gebruikt om verboden spullen zoals telefoons, drugs en wapens gevangenissen binnen te brengen. De nieuwe regels gelden onder meer voor de extra beveiligde gevangenis in Vught. En bij een schietpartij in een WK-fanzone in San Jose in de Amerikaanse staat Californië is 1 persoon om het leven gekomen. Een 2e slachtoffer raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij gebeurde tijdens een watch party waar mensen naar een WK-wedstrijd keken. De politie onderzoekt het incident als doodslag. Meer details over de dader of de aanleiding zijn nog niet bekendgemaakt. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 4 kilometer file, een kwartier vertraging. A73 Nijmegen-Maasbracht 10 kilometer file tussen Malden en Knoopend Rijkenvoort. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is 25 minuten.
4: Hey, goeiemiddag. Radio Amerika.
5: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
6: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

fluit de slaap maar uit je ogen met het slaapliedje. 1984, dat geloof ik niet. Jezus, ja, 1984, Emmylou Harris met Mr. Sandman. Welkom bij After.

0: heb ooit wel eens voor de kerk, ja, ik ben niet zo kerks, maar in ieder geval voor de kerk destijds, heb ik het geluid geregeld. Kinderdiensten waren dat. Maar er zat ook ouderen bij. En toen werd het liedje gezongen, ik weet het nog niet, door mevrouw Non was dat. Ja, toevallig heet ze een Non van aangenaam, maar ze kon ontzettend mooi zingen, dat meisje. En die zong Joan Osmond's nummer One of Us. Nou, de hel brak los in de kerk. Ja, ja.
1: Take a trip back in time and sing along the hits of yesterday. Music
0: and more. En toen dachten wij ook, het had zo mooi kunnen zijn. En dat zei John Hayes ook, het had zo mooi kunnen zijn. Deze...

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
3: Een half

jaar 1989. Nee, Cherry en Man Child. Ed Sheeran ook nog strakjes. Yes, met Wonder Serious Stories. Ik ken dat plaat helemaal niet. Nooit van gehoord. Maar goed, dat is leuk. Dan leer je dat ook weer kennen natuurlijk, uiteraard. Maar eerst Bluff en Mens in Afternoon Delight.

2012 kwam de plaat uit. Zometeen Ed Sheeran met I'll Real Remember You. Maar eerst de George Baker Selection terug naar de jaren 70. En hij bezingt Santa Lucia by Night.

0: wise words in heavy doses.
1: Nene Terry en Manchild. Nene Terry, half Marokkaans, half Engels. Ja, een Londense moeder en een Marokkaanse vader. Het kan verkeerd. Rolla, de discoplaat van deze keer was dat 1989. Nu naar Bilbao.

helemaal niet. Nee, ik ben wel opgegroeid met die muziek eigenlijk. Met zwagers en zo, weet je wel. Yes, ja, ja, zwager die is nu inmiddels in de 70 en die kennen dit wel. Yes, en Wonderful Stories was dit. Bilbao en Hip Kids ook nog daarvoor. En nu Mike Muster en Jambalaya. 1993 is dit. Dat is wel leuk. Een beetje rock and roll in Afternoon Delight. Voetjes van de vloer.

0: Dus country rock'n'roll, daar lijkt het een beetje op. Ik heb er nog één voor je. Greg David in 7 Days uit 2017. Bedankt voor het luisteren naar Afternoon Light. En ga in gezondheid.
1: All day, all night.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een schietincident bij een jongerencentrum in het Duitse Stade, op zo'n 30 kilometer ten westen van Hamburg, zijn 5 mensen om het leven gekomen. Dat meldde Duitse media op basis van de politie. 1 persoon is aangehouden, het onderzoek loopt nog. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en het gebied is afgezet. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Donderdag was er een grote vechtpartij in de stad bij een andere jeugdinstelling. Toen zou een ruzie over schulden uit de hand zijn gelopen. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is al bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. De aardbevingen kosten aan zeker 1450 mensen het leven en er zijn zo'n 3100 gewonden. Bovendien zijn er nog veel vermisten. Honderden volgens de overheid, maar volgens een website tienduizenden. Internationale hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden en verlenen medische hulp. Het Verenigd Koninkrijk kiest voor marineschepen die onbemande vaartuigen aansturen in plaats van nieuwe grote oorlogsschepen. De Britse marine wil daarmee meer slagkracht krijgen voor hetzelfde budget. Er komen minstens 6 zogeheten moederschepen voor drones op zee, in de lucht en onder water. De keuze volgt op de snelle opkomst van drones in de moderne oorlogsvoering. De Nederlandse Defensie wil over 5 jaar ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen halen. En de Amerikaanse president Trump meldt op zijn eigen platform Truth Social dat de Verenigde Staten en Iran elkaar morgen in de Qatarese hoofdstad Doha ontmoeten op verzoek van Iran. Zijn aankondiging volgt na recente aanvallen tussen beide landen. Volgens de VS ging het om vergelding nadat Iran een commercieel schip in de straat van Hormuz had aangevallen. De spanningen tussen de VS en Iran blijven hoog na het onlangs afgesloten staakt het vuren voor 60 dagen. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Welkom! Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
4: Hey, dat is cool!
0: Car Classics.
3: Lekker voor onderweg.
5: Alles min, maar hier ergens rechts. Of links. Verderop links, nee, rechts.
0: Car Classics.
6: Ik rij met je mee!
0: Album Alphabet.

Ja, disco was razend populair aan het einde van de jaren 70. We hadden natuurlijk net Saturday Night Fever achter de rug. Het succes van Saturday Night Fever. En de disco ging in volle vaart voort. En ook ABBA profiteerde ervan. En wist ook heel goed die disco te integreren in de eigen muziek. En een van de resultaten hoorde je net. Voulez-vous is daar wel een goed voorbeeld van. Goed nummer van ABBA. Titelstuk van het album Voulez-vous. Goeiedag wel. Dan zijn we weer met het album Alphabet en Card Classics. We zitten met de letters T, U en V. Deze staat nog bij de T van Tales of Mystery and Imagination of Edgar Allan Poe. En dit is een gedicht dat Edgar Allan Poe ooit schreef toen zijn geliefde hem verliet en overleed. To One in Paradise, dit is The Alan Parsons Project.

0: kan het al janken, hè?
1: Ik kan er wel aan wenen. Ja.
0: Ultravox, het album heet net zoals dit nummer, Vienna. Prachtig liedje. En ik heb begrepen van Midjour, de liedzanger zelf, die het schreef, dat het is geïnspireerd door het boek The Third Man. En dat is een boek dat ik dan toch maar een keertje moet gaan lezen. Dat is op zich wel mooi, hè? Dan hoor je zo'n plaat en dan weet je dat op een gegeven moment. En dan denk je van, oh, dat boek moet ik lezen. Het is een boek dat zich afspeelt in het verwoeste Wenen, zoals het werd verwoest in de Tweede Wereldoorlog. En ja, goed, ik moet zeggen, die videoclip die is ook echt wel de moeite waard. Die is helemaal in zwart-wit geschoten. Want het was een dure videoclip, maar het heeft wel geholpen. Want in de eerste instantie deed dit nummer helemaal niks. Maar toen iedereen die clip had gezien, had iedereen zoiets van, oh, die moet ik hebben. Mooi hoor. Vienna Ultravox dus.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? CarClassics is er ook voor jou.

0: Wild World, het origineel van Cat Stevens, als je het kan terugvinden op het album Tea for the Tillerman. En hij schreef dit nummer nadat nadat zijn relatie op de clipper was gelopen met Patti Darbanvier. Inderdaad, dezelfde dame die ook in Lady Darbanvier wordt gezongen. En goed, daarin wordt ze min of meer doodverklaard, maar dat moest je symbolisch zien. Want dat is namelijk ook een nummer dat eigenlijk over het beëindigen van deze relatie ging. En daarin was het allemaal nog wel wat duidelijker. En Patti Darbanvier heeft zelf ooit een keer in een interview verklaard dat ze dat nummer op de radio hoorde van Cat Stevens. En dat ze toen eigenlijk wist dat hun relatie over was. Ja, dat is ook een manier natuurlijk om het uit te maken. Maar goed, dit gaat er eigenlijk ook over het beëindigen van die relatie. In ieder geval is het de inspiratiebron geweest. En het heeft een fantastisch nummer opgeleverd van een prachtig album van Cat Stevens. Ik moet hem toch maar weer eens een keertje opzetten. Ik heb hem thuis op vinyl. Ik heb hem zojuist wel digitaal gedraaid, want de LP die ik hier heb, die is behoorlijk grijs gedraaid. Dus die kraakt en die tikt nogal. En ik weet dat er een boel mensen zijn die beweren dat dat juist de charme is van vinyl, maar daar heb ik een hele andere mening over. En daarvoor nog Double Crossing Man, dat staat op het album Thrust, een plaat die de Wolf uitbracht in 2018. En daar staan een boel juweeltjes op, kan ik je vertellen. We gaan zometeen weer een track draaien uit een album dat genoteerd staat in de album Top 100. Maar eerst ga ik nog even terug naar 1996. Nee, eerst nog even naar 1992. Laat ik dat eerst maar eens even doen. Nog wat verder terug in de tijd. Naar het album van Arrested Development. 3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life of, heet die plaat. En daarop staat ook deze single. Tennessee.
1: Tennessee.
2: Tennessee.
1: Tennessee.
2: Tennessee.
1: Tennessee.
2: Tennessee.
1: Tennessee.

Ja, grappig dit. Het staat op Tiger Milk. Dat is het tweede. Even kijken. Is dat het niet het tweede? Het is, oh ja, debuutalbum zelfs van Belle Sebastian. Ja, zo goed ben ik ook niet op de hoogte van het oeuvre van deze band uit Schotland. Maar ik vind het in ieder geval een hartstikke leuk nummer dit. Het staat op Tiger Milk Expectations. En laten ze alles nog wel veel betere albums maken. En nog wel betere nummers. Maar ik vind het wel lekker. En het klinkt ook wel lekker als je onderweg bent natuurlijk. Hè? Car Classics, het album Alphabet. Bij de T vinden we ook dit fantastische album van Spinvis. Tot ziens, You've Seen a Killer. Hier is Kom Terug.

0: reis ver, drink wijn, dik na, lach hard, duik diep, kom terug. Vind ik zo mooi. Kom terug, heet het nummer van Spintus, terug te vinden op het album. Tot ziens, Justine Killer. Komt uit 2011, een van de mooiste albums uit de Nederlandse pophistorie.
1: Dit is de Album Top 100.
0: Natuurlijk kijken we ook nog even naar de actualiteit, want wat gebeurt er allemaal in de Album Top 100? Dat vind ik een hele goede vraag. En ik dacht dat ik de lijst hier voor me had, maar ik ben hem even kwijt. Dus ik pak hem er even bij. Eén moment alsjeblieft. Dit is dan live radio, zou Ad Roland gezegd hebben. Als er dit soort dingen gebeuren. Dat heb ik hem heel vaak horen roepen wanneer het misging in zijn programma's. Niet dat het heel vaak misging bij Ad Roland, dat viel ik wel mee hoor. Maar goed, ik heb hem hier wel voor me inmiddels, de Album Top 100. En eens even kijken of er nog wat gebeurt in de lijst. Laten we eens even gaan kijken of er onderaan bijvoorbeeld nog wat platen nieuw binnenkomen. Nou, helemaal onderaan niet. Wel veel re-entries, maar die noem ik niet. We pakken altijd even de allereerste binnenkomers, de nieuwe binnenkomers. Met andere woorden, platen die er voor het eerst in staan. Dat geldt voor Pitbull met zijn Globalization. Dat is een album dat op 85 te vinden is deze week voor het eerst. Dan weer een aantal re-entries die we tegenkomen in de lijst. Dan moeten we een flink eind scrollen naar boven. Voordat we weer een keer een nieuwe binnenkomer tegenkomen. Als we die al tegenkomen. Goed voorbereid ook dit, hè? Ja. We zeggen wel als voorbereiding is alles, maar goed. Placebo met Placebo. Dat is een jubileumeditie van zijn debuut. 30 jaar geleden kwam die plaat uit. Nou, die zeg maar jubileumeditie komen vandaag voor het eerst tegen op nummer 32 in de Album Top 100. Ook nieuw, op nummer 28, Miles Smith met My Mess, My Heart, My Life. Dan komt er weer een hele tijd allemaal dalers, stijgers enzovoorts. Ga ik niet allemaal noemen. En dan gaan we naar de top 3 toe. En op nummer 3 vinden we dan weer een mooie nieuwe binnenkomen van Joe Bonamassa. The Spirit of Rory, Live from Cork. Dat moet wel een plaats zijn die is geïnspireerd op de man die we vorige week nog hebben gedraaid. Rory Gallagher. Davy Tyler Maas, foto's van Bad Bunny gaat deze week omhoog van 8 naar nummer 2. En de nummer 1 van deze week is dezelfde als vorige week. En ik heb je toen ook al beloofd dat ik nog een track ga draaien van dat album. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love van Olivia Rodrigo. En daarom staat ook een duet met Robert Smith. En dat is natuurlijk op zich een hele bijzondere combinatie. En dat duet mag er zijn hoor. What's Wrong With Me heet dit nummer.

360 Degrees of Buddy Paul. Dit album van, je raadt het al, Buddy Paul. En ja, dat beroemde nummer, die beroemde ballad staat er ook op. Me and Mrs. Jones. En dat is natuurlijk een fantastisch nummer. Maar ik heb het album eens beluisterd vandaag. En ik moet toch wel de conclusie trekken dat het echt een fantastische LP is van deze zanger. Een plaat die toch wel een beetje is onderschat eigenlijk in de loop van de jaren. Want je hoort altijd die grote hit van Paul Jones. Maar nooit eigenlijk, of van Billy Paul. Hoe kom ik dan weer aan Paul Jones? Je hoort altijd die enige grote romantische hit van Billy Paul. Maar nooit deze eigenlijk. Of een ander nummer van die plaat. En dat is niet terecht. Nou goed. Dit is Neil Diamond, staat op Touching You, Touching Me. Een album met veel covers en een paar eigen liedjes, zoals deze. Ah.

Dat was dan zeg maar de muziek die mijn ouders mooi vonden. Nou ja, mijn moeder dat ging nog wel, maar mijn vader vond New Diamond altijd prachtig. Dit nummer dat kende hij denk ik niet, of misschien ook wel, heeft hij het wel eens gehoord. Maar ik heb hem dit nooit thuis horen draaien. En ik kan me nog herinneren dat ik dit nummer toen wel gedraaid heb op de dag dat ik had gehoord dat hij was overleden. En toen heb ik dit nog gedraaid op Kicks Radio, dit fantastische Holy Holy. Vind ik echt een heel mooi nummer. Het staat op Touching You, Touching Me. Als ik dan even kijk wat daar allemaal op staat, dan moet ik wel zeggen dat ik niet meteen zoiets heb van nou, die plaat die moet ik maar eens een keer aanschaffen. Er staat onder andere een cover op van Fred Neil, Everybody's Talking. Ken je ook van Harry Nilsson. Ook hij heeft Mr. Bojangles nog een keer opgenomen. Dat nummer van Jerry Jeff Walker. Wat we vorige week nog draaide van de Nitty Gritty Dirt Band. Verder, wat we er ook op vinden is Both Sides Now. Wat mij betreft is daarvan maar één uitvoering. En dat is die van Joni Mitchell, eerlijk gezegd. En wat er ook op staat, en dat is dan een nummer wat ik niet ken. Until It's Time For You To Go. Dat is dan van Buffy St. Marie. Misschien ken jij het origineel wel, ik niet. Maar veel covers. Maar goed, het is ook wel een plaat uit zijn begintijd. Dus dat is nou ook niet zo heel erg gek natuurlijk. Dat er ook een aantal nummers op staan die hij niet zelf geschreven heeft. Ook de Rolling Stones en de Beatles bijvoorbeeld. Die hebben op hun eerste albums ook veel covers staan. En dat gold dus ook voor New Diamond. Goed, het is tijd geworden voor een live plaat. Car Classics. En dat is toevallig een plaat die je ook kan terugvinden op dat beroemde boek 1001 albums die je gehoord moet hebben voordat je doodgaat. En dan kunnen we ook wel concluderen dat dit dan toch wel een van de meest legendarische live registraties is ooit. En toch is het niet eens zo'n heel bekend album hoor. Van Finlay's hier, want over die band heb ik het met Phil Lynott. Live and Dangerous is een plaat die werd uitgebracht in 1978. En het is een goede registratie van hoe Finlay's live overkwam. Een van de beroemde nummers wat we daarop terugvinden is Rosalie Cowgirl's Song. Thin Lizzy gaan we draaien hier in Car Classics. Car Classics. Life is life.

0: Ja, vind ik mooi dit. Rosalie Cowbell Song heet dit nummer van, in dit geval Thin Lizzy. Het is eigenlijk van Bob Seger. Hij nam het natuurlijk veel eerder op, al in 1973. En Thin Lizzy die had een studioversie gemaakt in 1975, staat op Fighting. Maar dit schijnt dan de definitieve uitvoering te zijn van dit nummer van Thin Lizzy. Zoals het dus te vinden is op die live plaat uit 1978, Live and Dangerous. En dat is een plaat die je toch wel gehoord schijnt te moeten hebben voordat je doodgaat. Nou, je hebt in ieder geval dit nummer gehoord. Dus dat is een begin. The Ball of Confusion staat op het eerste album van The Undisputed Truth. Such a cold, cold world. Het origineel is dit.
1: It's a bold, bold world.
2: Yeah, people that don't dig people are drag.
1: Right.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het noorden van Venezuela is een sterke naschok gemeten na de zware aardbevingen van vorige week. Die naschok had een kracht van 4,6 en zorgde voor onrust in het rampgebied. Bij de eerdere bevingen vielen zeker 1450 doden en zo'n 3100 gewonden. Er zijn nog veel vermisten. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. Hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden. In de Australische staat New South Wales worden vanaf nu permanent drones ingezet om haaien bij de ongeveer 70 stranden rond Sydney te detecteren. De maatregel moet het aantal haaien aanvallen terugdringen. De overheid investeert miljoenen in het project en zet ook AI-systemen in voor extra veiligheid. Australië kende dit jaar al meerdere ernstige haaienaanvallen. In januari waren in Sydney 3 aanvallen in korte tijd. Maar omdat witte haaien beschermd zijn, mogen ze niet worden gedood. Bij een schietincident bij een jongerencentrum in een Duitse stad, op zo'n 30 kilometer ten westen van Hamburg, zijn 5 mensen om het leven gekomen. Dat meldde Duitse media op basis van de politie. Er zijn 2 personen aangehouden, het onderzoek loopt nog. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en het gebied is afgezet. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Donderdag was er een grote vechtpartij in de stad bij een andere jeugdinstelling. Toen zou een ruzie over schulden uit de hand zijn gelopen. En de 2 zonen van de Amerikaanse president Trump, Eric en Donald Jr., zouden profiteren van een omstreden mijnendeal in Kazachstan. Dat meldt de New York Times op basis van onderzoek. Het gaat om een project rond de winning van het metaal wolfraam met mogelijk miljarden dollars aan waarde. Volgens de krant is die deal mede tot stand gekomen met betrokkenheid van de Amerikaanse overheid. De Trump-familie zegt alleen passieve investeerder te zijn en niet bij de deal betrokken te zijn geweest. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. Hey!

0: Welkom!
1: Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
2: Hey, dat is cool!
3: Car Classics.
1: Lekker voor onderweg.
4: Alles min, maar hier ergens rechts. Af links. Verderop links. En nee, rechts.
3: Car Classics.
0: Ik rij met je mee.
3: Album Alfabet.

0: At long, for miles and all, for miles and all.
1: Ja, sorry dat ik lach, Boudewijn. Ik weet namelijk dat Boudewijn de Groot best wel een hekel heeft aan dat gelach in het nummer.
2: Dit is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
1: Je moet je voorstellen dat Boudewijn de Groot natuurlijk zwaar was beïnvloed door Bob Dylan. En Bob Dylan die heeft ooit een keertje zo'n plaat gemaakt. Zo'n nummer gemaakt met ook zo'n fanfare erin. Daarin Everybody, oh, get stoned. Hoe heet dat dan ook alweer? Subterranean Homesick Blues. Ik ben altijd de titel kwijt van het nummer. Het staat in ieder geval als openingsnummer op Blonde on Blonde van Bob Dylan. En nou, die Dylan klinkt daar inderdaad hartstikke stout. En eigenlijk probeerde Boudewijn de Groot een beetje hetzelfde te bereiken. Door ook een beetje op zijn Bob Dylan-achtig te lachen. En dat mislukte, ja, ja. En de studiotijd was gewoon te kort om het nog een keer overnieuw te doen. Dus ze moesten het laten staan. Ze hebben dat nooit meer kunnen veranderen. Dus iedere keer weer als Boudewijn de Groot dit nummer zelf terughoort. En ook dat gelach van hemzelf. Dan denkt ze van... Dat gevoel, maar goed. Het is wel het nummer 1 hit geweest voor Boudewijn de Groot en Leo Nijg. Die schreef de tekst namelijk van het Land van Maas en Waal. En het staat op een album voor de overlevenden die we inderdaad bij de letter V vinden. En hebben we ook nog platen die bij de letter U staan? Nou, toevallig wel. Under the Pink van Tori Amos bijvoorbeeld.
3: Dit is het Car Classics albumalfabet.
1: Mars Orkest.
3: Vandaag zijn we bij de letter
1: U. En daarvan Destination.

Nou, als je bij de U kijkt van het album Alphabet, daar goed, er valt misschien bij jou weinig te kijken, maar dan zie je in ieder geval dat er twee albums van U2 in staan bij de U. Dat is die liveplaat Under a Blood Red Sky en The Unforgettable Fire. En als je die twee achter elkaar hoort, dan zal het je opvallen dat The Unforgettable Fire toch wel een soort keerpunt is voor U2, voor muziek. En dat heeft ook te maken met de samenwerking met Daniel Lanois en Brian Eno. En nou ja, dat heeft wel effect gehad. Ik moet wel zeggen dat ik Pride in the Name of Love nog wel een echte typische U2 single vind. Maar er zijn ook een heleboel nummers op dit album waarvan je denkt, ja, het is wat broeieriger. Niet slechter hoor, dat niet, maar wel anders in ieder geval. Het openingsnummer is een Sort of Homecoming, dat je net hoorde. Mooi nummer. En daarvoor nog Past the Mission, Tori Amos van Under the Pink, samen met Trent Reznor, de band van Nine Inch Nails. En dit zijn de Pet Shop Boys.

I Roller is het openingstuk van Time Loves a Hero. Een album waarop Little Feat een andere weg inslaat. In die richting de jazz gaat, zeg maar. Fusion. Bijvoorbeeld maar Fusion. En waarin dan wel duidelijk weer dat Lower George steeds minder

invloed krijgen op de muziek van de band. Maar in ieder geval vind ik dit wel een heel fijn nummer. En er staan wel meer goede dingen op deze plaat. Time Lovers, of Time Loves a Hero. Moet ik het wel goed zeggen natuurlijk. Misschien niet het beste album van Little Feat, maar wel een plaat die de moeite waard is. Daarvoor nog de Pet Shop Boys met I Wouldn't Normally Do This Kind of Thing. Ook nog een hitje geweest, hè, in 1993. En dat kun je terugvinden op het album Ferry. Al Stewarts, die scoorde een zomerhit met Year of the Cat. Ook Underwater deed het heel erg goed. Ook een enorme zomerhit. En in 1978 bracht hij een winternummer uit. Een winteralbum ook eigenlijk. Time Passages, wel een beetje geschoten op Year of the Cat. Maar ook dit nummer is meer dan de moeite waard. Luister maar eens.

0: Ah, toch is het ook een mooi album hoor van Al Stewart. Het mag dan misschien geen Year of the Cat zijn, maar toch, Song on the Radio staat er ook nog op, hè?
1: Ja.
0: Die moet ik ook nog een keer draaien. Die heb ik wel eens een keer gedraaid in de Flipperkast. Een programma dat ik ook gepresenteerd heb op Ice Radio. En nou ja, we moeten hem ook maar eens een keer een karkplessies gaan draaien. Dus dat zal wel ergens volgende week worden of zo. Maar Time Passages mag ook zeer zeker niet ontbreken. Fantastisch nummer uit 1978. Goed, we gaan even de cijfers weer... De letters weer omruilen voor de cijfers.
2: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes.
0: Zo warm hier.
2: Boodschappenlijstjes. Waslijstjes. En hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Vinyl 33.
0: En welke platen staan deze week voor het eerst in de Vinyl 33? The Neighborhood Ultrasound komt binnen op nummer 27 voor de eerste keer. Ook nieuw, eerste week. My Mess, My Heart, My Life van Miles Smith. Die staat op nummer 25. Dan nog een boel re-entries. Dat is een giddige hitlijst, dat had ik voor de avond op 100, maar ook voor deze lijst. Placebo met Placebo, die staat op nummer 6. Dat is de jubileumeditie. 30 jaar geleden kwam die plaat uit. En de hoogste nieuwe binnenkomer staat in de top 3. Je krijgt hem ook nog de top 3 van de Vinyl 33. Met op nummer 3 uit het albumalfabet Thriller van Michael Jackson. Nieuw op nummer 2, The Spirit of Rory, Live from Cork, Joe Bonamassa. Geweldig artiest ook trouwens. Wellicht dat ik daar volgende week nog op terugkom. Moet ik er even over denken, maar het blijft me wel een goede plaat. De nummer 1 van de Vinyl 33 is dezelfde nummer 1 als die van de album Top 100. You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Blijven staan, Olivia Rodrigo. Een plaat die er deze week niet meer in staat, dat is Angine de Pratrine Volume 2. Volume 1 staat er nog wel in, trouwens. Die staat nu helemaal onderaan, maar Volume 2 is alweer verdwenen. Maar ik was wel erg nieuwsgierig naar dit gezelschap. Het gaat hier om een Canadese band. In Canada zijn ze heel populair, maar in Nederland tegenwoordig ook, want anders zou er een album zijn luister ook niet hebben gehaald. En van Volume 2 wil ik toch wel eens een nummer gaan draaien. Wat ik zelf best wel aardig nummer vond. En wat ook gezien wordt als de lezers van MusicNeter.nl als het beste nummer. Dat is het nummer Sarnier. Dit is Angine de Pratrine uit Canada. Niet meer in de Vinyl 33. Vorige week nog wel. En Volume 1 staat er nog wel in. Die staat onderaan. Maar dit staat dus op Volume 2.
2: Dit is de Vinyl 33.
0: Vinyl 33. Voel ik zeggen Volume 2.

Gaan we af of het exemplaar wel goed is eigenlijk. Ik heb bijna gaan geloven dat ik het voor cassette draai. Dat de cassette recorder te warm geworden is. Dan krijg je namelijk dit soort effecten. Maar volgens mij is het artistiek gezien zo bedoeld dit. Ja, ja, ja. En als zo de gitaar ook mee.

0: Een zinde poitrine. Dus dat is dit. Dan weet je dat. Als je het voortaan hoort, dan weet je in ieder geval van... Oké, dat weet ik dus nu ook. Wat vind ik hiervan? Nou, ik moet zeggen, als ik heel eerlijk ben, vind ik het eigenlijk best aardig. Best leuk eigenlijk. Best wel geinig. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat er een boel mensen zijn die denken van... Nou, volgens mij klopt er niet met het exemplaar. Vals cassettebandje of zo.
1: Jeroen Drocht. Schat, zal ik een ander cassettebandje opzetten?
2: Car Classics.

0: I just might pass this way. I just might pass this way again.
1: Ah, prachtig. Het album heet Toulouse Street, titelnummer, hoorde je zojuist van de Doobie Brothers. Inderdaad, dezelfde band als bijvoorbeeld van Listen to Music. Staat ook op ditzelfde album. En ja, dat is wel een van de hoogtepunten hoor, uit het oeuvre van de Doobie Brothers, vind ik persoonlijk. Goed, even kijken. Jeroen draait carclassics@gmail.com. Dat is het Gmail-adres waarmee je met mij mag communiceren. Als je nog bepaalde opmerkingen hebt of bepaalde albums mist in het albumalfabet, dan mag je dat doorgeven. En eens even kijken. Ellie, die vond de aflevering van vorige week wel oké. Ja, het was wel een beetje hard, hè, vorige week. De bussen vielen voor het dak en de gitaren bleven maar loeien. Ja, dat is een vermoeiende combinatie. Daar kan ik me iets voor voorstellen. Even kijken wat ik nog meer van mailtjes heb gehad. Willy, die was er ook bij vorige week. En ik had vorige week eigenlijk min of meer beloofd dat ik vandaag nog wat van Nook zou draaien. Want Willy, die raadde mij aan namelijk om van Urban Solitude dit nummer te draaien van de Nook. En dat is een uitstekende tip. En een uitstekend nummer. Hier is Cry.

Het wordt wel omschreven als een combinatie van metal en funk. En ja, je zou bijna denken, dat kan bijna niet. Maar Living Color bewijst dat het wel kan. En sowieso een fantastisch album, The Time's Up. En daarvoor hoorde je de hitsingle Love Rares It's Ugly Head. That's the Way God Planned It, het album van Billy Preston, waar dit nummer op zat. En dat zou je ongetwijfeld bekend voorkomen.

als je op internet zoekt, op Wikipedia bijvoorbeeld, of op andere bronnen op internet, dan staat er dat Billy Preston dit zelf geschreven heeft. Maar als je goed luistert, dan herken je natuurlijk wel Hey Joe erin van Jimi Hendrix. En daar zou het ongetwijfeld ook wel op geïnspireerd zijn. Alleen hij noemt het dan Hey Brother. En dat staat op That's the Way God Planned It van Billy Preston uit 1969. Fantastisch album trouwens hoor. Geldt ook voor Tin Drum van Japan. Iets experimenteler, dat wel. Misschien niet altijd even radiovriendelijk, maar ik wil dit nummer wel even delen. Dit is The Art of Parties in Car Classics.

Ja, de muziek van Japan, die moet je liggen. Dat geef ik onmiddellijk toe. Het is ook een beetje vreemd. Het is ook zwaar geïnspireerd door Azië. Dat hoor je ook wel. Vandaar waarschijnlijk ook de naam van de band Japan. Maar ze kwamen wel degelijk uit Groot-Brittannië. David Sylvian was de frontman. The Art of Parties draaide ik van Tin Drum. Ik heb nog één track voor je klaarstaan. Een heel mooi nummer van Sting. Het staat op 10 Summoner Stills. Ik vind het niet zijn beste plaat trouwens, eerlijk gezegd. Maar er staan wel een paar hele mooie dingen op. En ook een paar evergreens. En dit is de albumversie van de single It's Probably Me. Volgende week is er weer een nieuwe Car Classics. Graag tot dan. Hoi.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Defensie wil de komende jaren sneller groeien dan eerder was gedacht vanwege de toegenomen dreiging. Dat zei commandant der strijdkrachten Eichelsheim bij de presentatie van de nieuwe defensieplannen. Daarbij zet de krijgsmacht sterk in op drones en andere technologie. Ook wordt er fors geïnvesteerd in innovatie en nieuwe systemen. Defensie noemt een snelle aanpassing belangrijker dan de grootte van het leger. Over 5 jaar moet ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen komen. In het noorden van Venezuela is een sterke naschok gemeten na de zware aardbevingen van vorige week. Die naschok had een kracht van 4,6 en zorgde voor onrust in het rampgebied. Bij de eerdere bevingen vielen zeker 1450 doden en zo'n 3100 gewonden. Er zijn nog veel vermisten. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. Hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden. In de Australische staat New South Wales worden vanaf nu permanent drones ingezet om haaien bij de ongeveer 70 stranden rond Sydney te detecteren. De maatregel moet het aantal haaien aanvallen terugdringen. De overheid investeert miljoenen in het project en zet ook AI-systemen in voor extra veiligheid. Australië kende dit jaar al meerdere ernstige haaienaanvallen. In januari waren in Sydney 3 aanvallen in korte tijd. Maar omdat witte haaien beschermd zijn, mogen ze niet worden gedood. En een jongen is in Hartje Amsterdam van de Blauwbrug geduwd en op een passerende rondvaartboot terechtgekomen. Het incident gebeurde toen een voorbijganger hem en een andere jongen plotseling sloeg. Het slachtoffer viel daarna in het water en zwom zelf weg. De rederij bevestigt het voorval en de schipper stopte direct om te kijken hoe het met de jongen ging. De politie onderzoekt de zaak. Het is strafbaar om iemand opzettelijk van een brug te duwen en dat levert ook een aanzienlijke kans op letsel op. Het weer, het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht is het droog bij 12 tot 15 graden en waait het nauwelijks. Morgen krijgen we zon en wolken met mogelijk ook wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Te drukke avondspits. De meeste files in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Ruim 600 kilometer bij elkaar. Zo heb je een uur vertraging op de A4 nog vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein altijd nog 17 kilometer file. De spoedreparatie is al lang afgerond en de weg is weer vrij bij de Benelux-tunnel. Dat geldt ook voor de A7 vanuit Groningen naar de Afsluitdijk. Want er gebeurde een ongeluk. Bij knooppunt Heerenveen nog wel 6 kilometer file en een half uur vertraging. Ook is de A9 weer vrij vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Daar gebeurde het ongeluk bij knooppunt Rotterpolderplein. Er staat nog 8 kilometer file met 25 minuten vertraging. A13 Rotterdam Den Haag. Politieactie bij Delft-Noord. Daardoor 8 kilometer file en een uur vertraging. Ook is de weg dicht vanuit Den Haag naar Rotterdam. De A13 heb ik het dan nog steeds over. Bij Delft-Noord nog steeds voor diezelfde politieactie. Werkzaamheden op de A27 Almere-Gorkum. Bij knooppunt Everdingen 15 kilometer file. Vanaf Utrecht-Noord ruim een half uur vertraging.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Defensie wil de komende jaren sneller groeien dan eerder was gedacht vanwege de toegenomen dreiging. Dat zei commandant der strijdkrachten Eichelsheim bij de presentatie van nieuwe defensieplannen. Daarbij zet de krijgsmacht sterk in op drones en andere technologie. Ook wordt fors geïnvesteerd in innovatie en nieuwe systemen. Defensie noemt een snelle aanpassing belangrijker dan de grootte van het leger. Over 5 jaar komt ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen. Een jongen is in Hartje Amsterdam van de Blauwbrug geduwd en op een passerende rondvaartboot terechtgekomen. Het incident gebeurde toen een voorbijganger hem en een andere jongen plotseling sloeg. Het slachtoffer viel daarna in het water en zwom zelf weg. De rederij bevestigt het voorval en de schipper stopte direct om te kijken hoe het met de jongen ging. De politie onderzoekt de zaak. Het is strafbaar om iemand opzettelijk van een brug te duwen. Het levert ook een aanzienlijke kans op letsel op. In Apeldoorn is een jong kind uit een raam van een woning gevallen en naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat vermoedelijk om een peuter die van de 2e verdieping naar beneden viel. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen met spoed ter plaatse. Hoe het met het kind gaat is onbekend. Het is al het 4e incident met jonge kinderen die uit ramen vallen deze maand. Een jongetje van 2 overleed in Rotterdam. Gisteren raakte een kind van 1,5 gewond in Schiedam. En de Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen fabrieken in Duitsland sluit, maar zegt dat de uiteindelijke beslissing wel bij het bedrijf zelf ligt. Volkswagen zou plannen hebben om meerdere Duitse fabrieken dicht te doen en banen te schrappen. De autofabrikant, die ook eigenaar is van Porsche en Audi, heeft zo'n 657.000 werknemers in dienst. Volkswagen leidt onder Amerikaanse importheffingen en felle Chinese concurrentie. Het weer. Het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover Radio het radionieuws.
0: Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 560 kilometer file staat er nog in ons land. Heel langzaam, maar zeker wordt het een beetje minder druk. Nou ja, sta je in de file op de A4, dan heb je echt wat...

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Nederland overtreedt volgens de Europese Commissie EU-regels voor internationaal treinverkeer. De NS krijgt voorrang boven andere vervoerders wanneer de capaciteit van het spoorwegnet onvoldoende is, wat betekent dat andere internationale vervoerders worden benadeeld. Volgens EU-mededingingsregels mogen lidstaten bedrijven geen speciale of exclusieve rechten geven die hun marktpositie versterken. Brussel heeft een formele waarschuwingsbrief naar Nederland gestuurd. De Amerikaanse president Donald Trump moet alsnog miljoenen betalen aan schrijver E. Jean Carroll. Hij wilde in hoger beroep, maar het Hoge Rechtshof weigert zijn zaak in behandeling te nemen. Trump is al 2 keer veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan Carroll voor seksueel misbruik en smaad. De tweede zaak wil Trump ook nog aan het Hoge Rechtshof voorleggen. Wat de reden is om deze beroepszaak niet in behandeling te nemen, is niet bekendgemaakt. In Apeldoorn is een jong kind uit een raam van een woning gevallen en naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat vermoedelijk om een peuter die van de 2e verdieping naar beneden viel. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen met spoed ter plaatse. Hoe het met het kind gaat, is onbekend. Het is al het 4e incident met jonge kinderen die uit ramen vallen deze maand. Een jongetje van 2 overleed in Rotterdam. Gisteren raakte een kind van 1,5 gewond in Schiedam. En de Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen fabrieken in Duitsland sluit, maar zegt dat de uiteindelijke beslissing wel bij het bedrijf zelf ligt. Volkswagen zou plannen hebben om meerdere Duitse fabrieken dicht te doen en banen te schrappen. De autofabrikant, die ook eigenaar is van Porsche en Audi, heeft zo'n 657.000 werknemers in dienst. Volkswagen leidt onder Amerikaanse importheffingen en felle Chinese concurrentie. Het weer. Het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Radio Amerika.
4: Radio Amerika.

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk nog file op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft-Noord. 3 kilometer file, half uur vertraging, want er zijn 2 rijstroken dicht. Helemaal dicht is de A74 Venlo, Duitsland. Dat is bij de Duitse grens, want verderop is het daar.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Bij de schietpartij in het Noord-Duitse Stade is een 6e slachtoffer overleden. De politie heeft 3 verdachten aangehouden, inclusief de vermoedelijke schutter. Der Spiegel schrijft op basis van politiebronnen dat de dader waarschijnlijk een persoonlijk motief had. Er zou sprake zijn van een familietragedie. De schietpartij vond plaats bij een jongerencentrum waar ook moeders en kinderen zijn gehuisvest. Alle slachtoffers zijn meerderjarig. Het OM heeft 12 jaar cel geëist tegen 3 directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen. Zij staan voor de rechter omdat ze hun bedrijf als dekmantel voor de invoer van cocaïne zouden hebben gebruikt. De politie heeft 6 gevallen achterhaald waarbij de verdachten cocaïne zouden hebben ingevoerd of dat zouden hebben geprobeerd. Het ging om ladingen van 100 tot meer dan 2000 kilo. De drugs zaten verstopt in ladingen met sojabonen, schroot, zand of kolen uit Brazilië. Nederland overtreedt volgens de Europese Commissie EU-regels voor internationaal treinverkeer. De NS krijgt voorrang boven andere vervoerders wanneer de capaciteit van het spoorwegnet onvoldoende is, wat betekent dat andere internationale vervoerders worden benadeeld. Volgens EU-mededingingsregels mogen lidstaten bedrijven geen speciale of exclusieve rechten geven die hun marktpositie versterken. Brussel heeft een formele waarschuwingsbrief naar Nederland gestuurd. De Amerikaanse president Donald Trump moet alsnog miljoenen betalen aan schrijver E. Jean Carroll. Hij wilde in hoger beroep, maar het Hoge Rechtshof weigert zijn zaak in behandeling te nemen. Trump is al 2 keer veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan Carroll voor seksueel misbruik en smaad. De tweede zaak wil Trump ook nog aan het Hoge Rechtshof voorleggen. Wat de reden is om deze beroepszaak niet in behandeling te nemen, is niet bekendgemaakt. Het weer. Het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Frankrijk en Oman hebben afgesproken om samen mijnen te verwijderen in de straat van Hormuz. Dit kondigde de Franse president Macron aan na een bezoek van de Omaanse sultan Haitham bin Tariq. Iran zegt in een reactie op het bericht van Macron dat het ontmijnen van de straat van Hormuz alleen door Iran kan gebeuren. Zo zou het in de voorlopige overeenkomst met de VS zijn afgesproken. Een groep van 146 Venezolanen die 5 dagen geleden door de VS waren uitgezet naar hoofdstad Caracas, zijn waarschijnlijk omgekomen tijdens de zware aardbevingen. Na hun aankomst op de luchthaven is weinig meer van hen vernomen, schrijft de Spaanse krant El País. De groep van 120 mannen, 19 vrouwen en 7 kinderen is naar een hotel in kustregio La Guaira gebracht, waar de heftigste bevingen in meer dan een eeuw plaatsvonden. Het hotel werd daarbij verwoest. Bij de schietpartij in het Noord-Duitse Staden is een 6e slachtoffer overleden. Alle slachtoffers zijn medewerkers van een jeugdzorginstelling. Volgens Duitse media is de schutter een 45-jarige vader uit Hannover. Er zou een conflict zijn over voogdij. De vrouw en dochter van de schutter verbleven in het centrum. Vandaag stond een hoorzitting over de voogdij gepland. De man had geen strafblad en geen vergunning voor het wapen. De moeder wordt momenteel verhoord. Het OM heeft 12 jaar cel geëist tegen 3 directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen. Zij staan voor de rechter omdat ze hun bedrijf als dekmantel voor de invoer van cocaïne zouden hebben gebruikt. De politie heeft 6 gevallen achterhaald waarbij de verdachten cocaïne zouden hebben ingevoerd of dat zouden hebben geprobeerd. Het ging om ladingen van 100 tot meer dan 2000 kilo. De drugs zaten verstopt in ladingen met sojabonen, schroot, zand of kolen uit Brazilië. Het weer. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: het in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland is tot zeker donderdagavond ontregeld. Op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht zijn kabels beschadigd naar oververhitting in een kabelgoot. Door de storing rijden de treinen tussen Rotterdam en Zwijndrecht niet. Dat betekent dat reizigers naar het zuiden voor het eerste deel van hun reis een ander vervoermiddel moeten nemen en reizigers naar het noorden dit voor het laatste deel moeten doen. Frankrijk en Oman hebben afgesproken om samen mijnen te verwijderen in de Straat van Hormuz. Dit kondigde de Franse president Macron aan na een bezoek van de Omaanse sultan Haitham bin Tariq. Iran zegt in een reactie op het bericht van Macron dat het ontmijnen van de Straat van Hormuz alleen door Iran kan gebeuren. Zo zou het in de voorlopige overeenkomst met de VS zijn afgesproken. Een groep van 146 Venezolanen die 5 dagen geleden door de VS waren uitgezet naar hoofdstad Caracas, zijn waarschijnlijk omgekomen tijdens de zware aardbevingen. Na hun aankomst op de luchthaven is weinig meer van hen vernomen, schrijft de Spaanse krant El País. De groep van 120 mannen, 19 vrouwen en 7 kinderen is naar een hotel in kustregio La Guaira gebracht, waar de heftigste bevingen in meer dan een eeuw plaatsvonden. Het hotel werd daarbij verwoest. En Frankrijk gaat reclame voor fast fashion mode van Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress verbieden. De Senaat heeft daartoe een wetsvoorstel aangenomen om de milieuschade van de kledingindustrie terug te dringen. Het reclameverbod gaat rond de jaarwisseling in. Ook influencers mogen deze platforms niet langer promoten. Doen ze dat toch, dan riskeren ze een boete. Frankrijk wil de webwinkels ook een milieuheffing per verkocht product laten betalen. Het weer. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland is tot zeker donderdagavond ontregeld. Op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht zijn kabels beschadigd naar oververhitting in een kabelgoot. Door de storing rijden de treinen tussen Rotterdam en Zwijndrecht niet. Dat betekent dat reizigers naar het zuiden voor het eerste deel van hun reis een ander vervoermiddel moeten nemen en reizigers naar het noorden dit voor het laatste deel moeten doen. En Frankrijk gaat reclame voor fast fashion mode van Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress verbieden. De Senaat heeft daartoe een wetsvoorstel aangenomen om de milieuschade van de kledingindustrie terug te dringen. Het reclameverbod gaat rond de jaarwisseling in. Ook influencers mogen deze platforms niet langer promoten. Doen ze dat toch, dan riskeren ze een boete. Frankrijk wil de webwinkels ook een milieuheffing per verkocht product laten betalen. Het weer. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Wij weten waarom jij luistert.
1: Omdat wij weten wat jij wilt.
0: Dit is Radio Amerika.
2: Hallo?

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland is tot zeker donderdagavond ontregeld. Op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht zijn kabels beschadigd naar oververhitting in een kabelgoot. Door de storing rijden de treinen tussen Rotterdam en Zwijndrecht niet. Dat betekent dat reizigers naar het zuiden voor het eerste deel van hun reis een ander vervoermiddel moeten nemen en reizigers naar het noorden dit voor het laatste deel moeten doen. En Frankrijk gaat reclame voor fast fashion mode van Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress verbieden. De Senaat heeft daartoe een wetsvoorstel aangenomen om de milieuschade van de kledingindustrie terug te dringen. Het reclameverbod gaat rond de jaarwisseling in. Ook influencers mogen deze platforms niet langer promoten. Doen ze dat toch, dan riskeren ze een boete. Frankrijk wil de webwinkels ook een milieuheffing per verkocht product laten betalen. Het weer. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Noord.